0: de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 3 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco is het grootste oliebedrijf ter wereld. Het produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar daar wordt dus alsnog meer geld aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land weer naar huis gebracht. De laatste minuten van het eredivisieduel tussen NAC Breda en Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog worden gespeeld. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. Voor de 8 minuten die nu nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Gisterenmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda is gedegradeerd uit de eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: FM. In de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 4 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verregaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zit vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. Het weer: in het zuiden valt vannacht wat regen. Komende dag is het een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 5 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als de voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de vredesonderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. Het bedrijf boekte in het eerste kwartaal ruim 28 miljard euro winst. Dat is een stijging van 25% vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog wel minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer komende dag is een stuk frisser dan afgelopen dagen. Er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: 个秃头。芭比芭比芭比芭比芭比芭比。
1: Glow FM in de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
2: 6 uur.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. De vredesonderhandelingen liepen tot nu toe steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voor de derde dag op rij heeft de ME ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Apeldoorn. Volgens Omroep Gelderland zijn er gisteravond, net als voorgaande dagen, mensen aangehouden. Maar het is al niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Apeldoorn wil in een deels leegstaand schoolgebouw tijdelijk zo'n 240 asielzoekers opvangen. Tegen de komst werd meermaals geprotesteerd. Bij de protesten op vrijdag en zaterdag werd vuurwerk naar de politie gegooid. Net als andere olie- en gasbedrijven profiteert ook het Saoedische staatsoliebedrijf Saudi Aramco flink van de oorlog in het Midden-Oosten. In het eerste kwartaal maakte het bedrijf ruim 28 miljard euro winst, een kwart meer dan dezelfde periode vorig jaar. Aramco produceert door de oorlog minder vaten olie, maar er wordt dus alsnog meer aan verdiend. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Wadden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS Journaal.

Ze willen niet dat ik blow, en ik was down low. Ik ben aan het rennen, want ik heb het ze beloofd. En ik ben niet je mattie, jongens, ik ben on the road. Ik neem het je niet kwalijk, als je gaat, ik deed het ook, yeah. Ik ben met real ones, een kleine groep is genoeg. Dit is scars, zweet, tranen en bloed, yeah.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren tussen 2021 en 2025 van 17% naar 33%. In die periode kwamen 12 jongeren om het leven op overwegen. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties. Nederland stuurt later vandaag opnieuw een vliegtuig naar Tenerife. Daarmee wordt een deel van de bemanning van cruiseschip De Hondius opgehaald. Op Eindhoven Airport kwam gisteravond al een groep aan, onder wie 8 Nederlanders. Ze moeten thuis 6 weken in isolatie. Minister Hermans vertrouwt erop dat mensen zich daaraan houden.
3: Veel vaker kan er sprake zijn van iemand die met een virus terugkomt, en dan vragen we dan in quarantaine te gaan. En de ervaring leert, mensen doen dat. 2 keer per dag heeft de GGD contact. En zo gaan we dat vormgeven de komende weken.
2: Of de passagiers zich ook aan de quarantaineregels houden, wordt niet met huisbezoeken gecontroleerd. Amerikaans president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. De ploeg van Frenkie de Jong won met 2-0 van de aartsrivaal Real Madrid. De wedstrijd begon met een minuut stilte nadat 's ochtends de vader van coach Hansi Flick was overleden. Voor hem was het een dag met een dubbel gevoel.
4: I will never forget this day. You know, this is it was a tough day for me when my father passed away, but here my team is fantastic. I really love it. It's like a family. And also in the Clásico against Real Madrid to win the La Liga.
2: Met nog 3 duels heeft Barcelona 14 punten meer dan de rivaal uit Madrid en zijn ze er niet meer in te halen. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan afgelopen dagen. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste files veroorzaken niet meer dan 10 minuten extra reistijd. Wat meer oponthoud is er nu op de A2 van Maastricht naar Eindhoven, tussen Weert Noord en Maarhezen, 5 kilometer file met een kwartier vertraging. En op de A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen knooppunt Hintham en Waardenburg, 14 kilometer file. En daar is de vertraging 20 minuten.
6: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
7: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
8: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
9: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
8: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
10: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
11: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
10: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
11: Hoe plan ik een afspraak dan?
10: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd.
2: Dit is Wijnald Zwaan bij de AGB. In het zuiden van het land verloopt de ochtendspits vrij normaal, met vooral dagelijkse files. De langste van dit moment staan op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Nederweert en Leeuwen, 9 kilometer. A2 van Den Bosch naar Utrecht, tussen Knoopend Tintam en Waardenburg, 13 kilometer. A16 van Breda naar Rotterdam, tussen Breda West en Dordrecht, 12 kilometer. In alle gevallen is de vertraging 10 tot 15 minuten.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
7: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via 1FM.nl.
9: 8 uur.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse opvarende van cruiseschip Hondius heeft positief getest op het hantavirus. De patiënt is een van de 17 geëvacueerde Amerikanen die gisteren in een vliegtuig naar de VS zijn gebracht. De Hondius kwam gisterochtend aan op Tenerife. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in quarantaine. Bij ongelukken en bijna ongelukken bij spoorwegovergangen zijn steeds vaker jongeren betrokken. Volgens spoorbeheerder ProRail verdubbelde het aandeel jongeren in 4 jaar tijd. Vooral haast, ongeduld en afleiding door de telefoon zorgen voor gevaarlijke situaties, zegt ProRail.
11: Dat zien we wel, dat dat vaak ook een probleem is. En we snappen allemaal dat je in een verloren minuutje wel eens even op je telefoon kijkt. Maar dat brengt gevaren met zich mee. En daar willen we inderdaad de aandacht voor vragen.
10: Met een nieuwe campagne wil ProRail jongeren tussen de 15 en 21 jaar bewuster maken van de risico's. Op meerdere risicovolle spoorwegovergangen staan inmiddels flitscamera's die gevaarlijk gedrag vastleggen en kunnen leiden tot boetes. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Door de vernieling is er glasschade aan een raam. Iemand zou de vernieling hebben opgemerkt. Vanuit de politie is gewaarschuwd, meldt Omroep Brabant. Er werden toen resten van vuurwerk en een vloeistof aangetroffen. Tegen de komst van de asielzoekers in het pand werd meerdere keren geprotesteerd. Er blokkeerden demonstranten verschillende keren de nabijgelegen A59. Premier Jette bezoekt de Caribische eilanden. Vandaag is hij op Sint Eustatius. Morgen gaat hij naar Bonaire. En dat bezoek ligt gevoelig, want eind januari bepaalde de rechter dat Nederland meer moet doen om Bonaire te beschermen tegen klimaatverandering. De inwoners vinden dat Nederland geld moet investeren op het eiland.
12: Heel veel mensen denken, Bonaire, ja, dat is Caribisch Nederland. Nee, Bonaire is Nederland. Als Breda onder water dreigt te lopen, dan stellen we die vraag niet. En zo moet je ook naar Bonaire kijken. Dus het is Nederland, het is de verantwoordelijkheid van het Rijk.
10: Het is het eerste bezoek van Jette aan de Caribische eilanden als minister-president. Het weer, er trekken buien over het land, maar soms is er ook zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat de langste file nu op de A50 van Os naar Eindhoven. Tussen Sint-Oederode en knooppunt Eckersbeier 9 kilometer met een half uur vertraging. Door bergingswerkzaamheden is de linkerrijstrook dicht.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraathoveniers.nl.
1: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
14: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
15: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
14: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versholtveem.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Waner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het hoogtepunt van de ochtendspits hebben we gehad. Op de A2 van Maastricht naar Eindhoven is nog wat meer vertraging tussen Nederweert en knooppunt Leenderijden 13 kilometer met zo'n 20 minuten extra reistijd. En op de A50 van Os naar Eindhoven tussen Veghel en knooppunt Eckersweijer 16 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
2: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
5: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
4: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
6: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
7: 9 uur.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Een Amerikaanse en Franse opvarenden van cruiseschip Hondius hebben positief getest op het hantavirus. Patiënten werden gisteren geëvacueerd van het schip dat bij Tenerife ligt. Een vliegtuig met 18 passagiers vloog gisteren naar Eindhoven. De 8 Nederlanders die aan boord waren moeten 6 weken in thuisquarantaine, zegt de GGD.
9: Elke dag wordt 2 keer contact met ze gelegd. Op die momenten temperaturen ze dan ook even om te kijken of ze misschien koortsachtige klachten aan het ontwikkelen zijn. En we vragen gewoon hoe het met ze gaat. We volgen natuurlijk ook hoe het gewoon mentaal met ze gaat.
8: Nederland stuurt vandaag weer een vliegtuig naar Tenerife om mensen daar op te halen. Het aantal jongeren dat betrokken was bij incidenten bij spoorwegovergangen is in 4 jaar tijd verdubbeld. Tussen 2021 en 2025 kwamen 12 jongeren om het leven op spoorwegovergangen. ProRail begint met een nieuwe campagne om jongeren bewuster te maken van het gevaar. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest. De beving had een kracht van 1,9. Het gaat om een aardbeving op 3 kilometer diepte, meldt het Dagblad van het Noorden. Dat betekent dat de beving geen natuurlijke oorzaak had. Vanwege de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. De Franse president Macron is op rondreis in Afrika. Hij was al in Egypte en is vandaag in Kenia voor een speciale top waar Afrikaanse staatshoofden op afkomen, zegt correspondent Saskia Houtuin.
10: Vandaag draait het vooral om business, om het zakenleven. Bedrijven en investeerders vanuit het hele continent die gaan vandaag met elkaar om tafel. En morgen is meer de politieke dag. Dan komen maar liefst een 20-tal Afrikaanse staatshoofden bijeen in Nairobi.
8: Frankrijk richt zich de laatste jaren steeds meer op Engelstalige landen in Afrika en minder op oud-koloniën, omdat met de meeste van de landen die relatie is bekoeld. Het weer. In de ochtend blijft het nog droog, maar later trekken vanuit het noorden buien over het land. Met 10 tot 13 graden is het een stuk koeler dan gisteren. Vanavond meer buien en op de Wadden komen dan zware windstoten voor. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. Op de A2 Eindhoven richting de Belgische grens staat nog file tussen Maastricht Airport en Maastricht Zuid 10 kilometer met 20 minuten vertraging. A73 richting Maasbracht tussen knooppunt Saardenheiken en de afrit Maasbree 5 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl. Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
14: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
15: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.

Bursting at the seams. Glow FM.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Waner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land is nog extra vertraging op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Elslo en Maastricht-Zuid 12 kilometer langzaam rijdend verkeer. De vertraging is een kwartier.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
1: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
2: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
3: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
4: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
3: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 10 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten voor een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing. Maar daarna riskeerden bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in de stad kan worden ingevoerd. In Appingedam is vanochtend een aardbeving geweest met een kracht van 1,9. Volgens het Dagblad van het Noorden was het een beving op 3 kilometer diepte. Door de jarenlange gaswinning zijn er geregeld aardbevingen in de regio. Er is dit weekend een explosie geweest bij een pand waar de gemeente Den Bosch asielzoekers wil opvangen. Een raam heeft schade en de politie vond resten van vuurwerk en een vloeistof, meldt Omroep Brabant. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch werd meerdere keren geprotesteerd. Ook blokkeerden demonstranten een aantal keer de nabijgelegen snelweg A59. Nog eens 2 opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn positief getest op het Hantavirus. Een Amerikaan had geen symptomen, maar bleek de ziekte wel te hebben. En een Franse vrouw kreeg in het vliegtuig onderweg naar huis klachten. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt met 10 tot 13 graden een stuk frisser dan de afgelopen dagen. Vanavond is er op de Waddeneilanden kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal.
8: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt 1 aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
11: Dit is Marit, van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad, in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
12: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koopclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
13: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
14: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

FM. Van de Brainport.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Waner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62 Borselen richting Terneuzen is dicht bij de Westerschelde-tunnel door een ongeluk. Het verkeer kan omrijden via Antwerpen.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman, zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
2: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bij de speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
5: Glow FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 11 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen, van 18, verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Maar als er een gouden tip komt, wordt het onderzoek naar Tanja Groen wel weer heropend. Israël wil Palestijnen die worden verdacht van betrokkenheid bij de Hamas-aanval van 7 oktober 2023 berechten op een speciaal militair tribunaal. De ongeveer 300 Palestijnen kunnen onder meer worden aangeklaagd voor genocide, schrijft de Times of Israel. Het tribunaal kan de doodstraf uitspreken. Het voorstel wordt waarschijnlijk vandaag nog voorgelegd aan het parlement. Daar is een ruime meerderheid voor het tribunaal. In Amsterdam is vanochtend het verbod op fatbikes in het Vondelpark ingegaan. De komende 2 weken krijgen overtreders nog een waarschuwing, maar daarna riskeren bestuurders van fatbikes met trapondersteuning en banden breder dan 7 centimeter een boete. Als het verbod in het Vondelpark succesvol blijkt, wil het stadsbestuur kijken of het verbod ook op andere plekken in Amsterdam kan worden ingevoerd. Bij een pand in Den Bosch waar de gemeente asielzoekers wil opvangen is dit weekend een explosie geweest. De politie vond resten van vuurwerk, een raam werd beschadigd. Tegen de komst van asielzoekers in Den Bosch is al vaker geprotesteerd, onder meer door een blokkade van de A59. Het weer, er trekken buien over het land, maar de zon laat zich ook zien. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden en het is een stuk frisser dan de afgelopen dagen. In de avond kunnen op de Waddeneilanden zware windstoten voorkomen. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De N62, Borselen richting Terneuzen, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk.
0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
3: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
9: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
10: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
9: Inspiratie aan jouw voordeur.
2: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstratenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Waner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio140.nl.
2: Hier is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Op de N62 Borselen richting Terneuzen staat file bij de Westerschelde-tunnel 6 kilometer met een 30 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is wel weer vrij.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
3: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
4: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
5: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
6: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versholtveem geweest?
7: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
6: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versholtveem.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
8: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 12 uur.
10: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tankstations profiteren niet van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat zegt de autoriteit Consument en Markt, die de markt extra in de gaten houdt om te zien wie aan de oorlog verdient. Tankstations verdienen niets extra's omdat zij de hogere inkoopprijs van diesel en benzine meteen doorberekenen aan de consument. Oliebedrijven maken juist wel meer winst door de gestegen olieprijzen. Vorige week werd bekend dat Shell het eerste kwartaal bijna 5 miljard euro winst had, flink meer dan een jaar eerder. De plannen voor ingrepen in de sociale zekerheid moeten binnen 2 weken van tafel, anders komen er landelijke acties, krijgen de vakbonden FNV, CNV en VCP. Het kabinet wil bezuinigen op de WW en de WIA en wil de AOW-leeftijd verder verhogen. Volgens de bonden legt het kabinet eenzijdig de rekening bij werkenden, gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden. Na 33 jaar sluit het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen. De studenten kwamen in 1993 na een feest in Maastricht niet meer thuis en sindsdien zijn verschillende grote onderzoeken geweest. Afgelopen maanden bleek dat een Belgische gevangene mogelijk wist wat er met Tanja Groen was gebeurd. De politie zegt nu dat dat niet klopt en dat er geen aanleiding is om opnieuw te gaan zoeken naar de studenten. Een verdwenen schilderij uit de collectie van de kunsthandelaar Goudstikke is opgedoken bij nazaten van de Nederlandse SS'er Seyfarth. Het gaat om een schilderij van Toon Kelder dat tijdens de oorlog was geroofd van Joodse eigenaren. De zaak kwam aan het licht omdat een man ontdekte dat hij familie is van Seyfarth, die na de oorlog zijn naam veranderde. Hij ontdekte het schilderij in de gang bij de kleindochter van de SS-generaal. Zij wist dat het roofkunst was. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen, en dan wordt het een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
11: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
12: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
13: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
14: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
15: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boksprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bel een speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. De 26 opvarenden van het Nederlandse cruiseschip waar het Hanta-virus is uitgebroken, zijn gisteravond geland op vliegbasis Eindhoven. De vakantiegangers zijn opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Er stonden ook buitenlandse ambulances klaar, omdat er ook mensen uit Duitsland en België meevlogen. De Nederlandse passagiers moeten 6 weken in thuisquarantaine. Volgens het RIVM mogen ze wel naar buiten voor een wandeling, zolang ze maar 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Nuenen. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. Na een ruzie op boerderijcamping De Kroon in Oorschot zijn een 38-jarige Eindhovenaar en zijn hond zaterdagavond gewond geraakt bij een steekpartij. De politie heeft een 54-jarige man uit Oorschot opgepakt. Volgens de beheerder van de camping is de verdachte vaker agressief geweest en woont hij er tijdelijk. Het slachtoffer zou het naar omstandigheden goed maken. Zijn hond is gehecht door een dierenarts. De hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. Ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En PSV heeft gisteren de voorlaatste wedstrijd van de competitie uit bij Go Ahead Eagles met 4-1 gewonnen. De landskampioen had weinig moeite met de club uit Deventer. Binnen 20 minuten was het al 1-0 voor PSV dankzij Ivan Perisic. Go Ahead kwam dankzij een strafschop nog even gelijk, maar daarna namen de Eindhovenaren afstand met goals van Peppi, Perisic en Waner. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
2: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
3: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkel aan huis.nl.
4: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
3: Inspiratie aan jouw voordeur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
5: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
6: 1 uur.
7: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De Britse premier Starmer heeft in zijn eerste toespraak na de lokale verkiezingen de verantwoordelijkheid genomen voor het slechte resultaat van zijn Labour-partij. Het deed pijn en dat moet het ook doen, zei hij. In de speech zette Starmer zich neer als verdediger van de werkende Britten. En hij haalde hard uit naar partijleider Farage van Reform UK, die bij de verkiezingen een enorme winst behaalde. Starmer noemde Farage een oplichter en een opportunist. Ook herhaalde hij dat hij niet opstapt als premier. Europese leiders willen niet dat de Duitse oud-bondskanselier Schröder onderhandelaar wordt namens de EU over vrede tussen Oekraïne en Rusland. De Russische president Poetin zei zaterdag dat het conflict het einde nadert en dat hij Schröder de aangewezen persoon vindt om namens Europa te onderhandelen over nieuwe veiligheidsafspraken. EU-buitenlandschef Kallas zegt dat de pro-Russische Schröder als bemiddelaar geen goed idee is. Ook Oekraïne en Duitsland zijn tegen dit idee. Voor het opknappen van de haven van Terschelling is een oplossing gevonden. De helft van de kosten wordt betaald door het Rijk, de andere helft door gemeenten, de provincies Friesland en andere geldschieters. De Willem-Barendskade bij de veerboot is ernstig aan het verzakken. Dat levert grote risico's op voor de veiligheid, de bereikbaarheid en de bevoorrading van het eiland. Opknappen kost tientallen miljoenen euro's. Het onderzoek naar de vermiste Tanja Groen wordt na 33 jaar afgesloten. Nieuw onderzoek heeft niets opgeleverd, zeggen politie en justitie. Tanja Groen van 18 verdween in september 1993 na een studentenfeestje in Maastricht. Elk aannemelijk scenario is volgens de politie nagelopen. Zo werd op een begraafplaats in Maastricht een graf geopend en werd een stuk heide afgegraven. Vorig jaar onderzocht een cold case team informatie van een gedetineerde, maar ook dat leverde niets op. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A58 van Breda naar Eindhoven. Tussen knopen De Baars en Oorschot 9 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht.
9: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
10: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
9: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Westerholtveen.
1: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
11: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
13: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
13: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen de Eindhovense Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Little Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. De vakantiegangers werden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. De opvarenden moeten nog wel 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen naar buiten, maar wel met een mondkapje op, en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand gemeld heeft. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. De bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Lune. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. En ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Breda naar Eindhoven staat file tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot 6 kilometer met een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport. Glow FM.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
2: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
3: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
2: Inspiratie aan jouw voordeur.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteitskunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
4: Glow FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
5: 2 uur.
6: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Op de tweede repatriëringsvlucht van Tenerife naar Eindhoven zitten zo'n 20 bemanningsleden van het cruiseschip Hondius. Rond 5 uur lokale tijd zal het vliegtuig naar Nederland gaan. Gisteren was de eerste vlucht met 8 Nederlandse opvarenden aan boord. Het cruiseschip vertrekt ook vanavond. Over ongeveer 5 dagen zal de Hondius dan aankomen in Rotterdam. De kapitein bedankt in een videoboodschap de bemanning en de passagiers. Hij zegt dat de afgelopen weken ontzettend uitdagend waren. Een maand geleden brak op de Hondius het Hanta-virus uit. 3 mensen zijn eraan overleden. Een KLM-vlucht van het Spaanse Malaga naar Schiphol is zaterdagavond uren vertraagd na een bommelding. Iemand aan boord bleek Allahu Akbar, er is een bom aan boord, als wifi-naam gekozen te hebben. Dat bevestigt KLM aan regionale omroep NH. De luchtvaartmaatschappij schakelde direct de Spaanse autoriteiten in. Daarop werd het toestel ontruimd en volledig gecontroleerd. Uiteindelijk werd niets verdachts gevonden. Wie de wifi-naam had gekozen is niet bekend en ook is onduidelijk of diegene kan worden vervolgd. In de Filipijnen heeft het Lagerhuis met grote meerderheid gestemd voor afzetting van vicepresident Sara Duterte. Ze wordt verdacht van misbruik van staatsgelden en ze dreigt de president Marcos te laten vermoorden. In het parlement zitten vooral bondgenoten van de president. Vorig jaar werd Duterte door het Lagerhuis in staat van beschuldiging gesteld, maar het Hoge Rechtshof besloot dat ze niet zou worden berecht. Sara Duterte is de dochter van oud-president Rodrigo Duterte. In zijn eerste toespraak na de verkiezingsnederlaag van zijn partij Labour heeft de Britse premier Starmer verantwoordelijkheid genomen voor het verlies. De positie van Starmer hing verschillende keren aan de zijden draad, maar hij herhaalde nog eens dat hij niet opstapt. En hij haalde fel uit naar partijleider Nigel Farage van Reform UK. Het weer vanuit het noorden buien, ook af en toe zon, en bij een stevige noordwestenwind is het 10 tot 13 graden. Vanavond meer buien en morgen vooral 's middags regen bij een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A59 richting Den Bosch staat file tussen knooppunt Hoijpolder en de afrit Tussen 5 kilometer met bijna 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp? Of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraat Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraat Hoveniers. Alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraatenhoveniers.nl. Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen, voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
8: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
9: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
10: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
9: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
10: Hoe plan ik een afspraak dan?
9: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
11: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen de Eindhovense Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Little Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. De vakantiegangers werden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Topvarenden moeten nog wel 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen naar buiten, maar wel met een mondkapje op, en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand gemeld heeft. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. De bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Lune. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. En ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Zoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de kookclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt. En waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
5: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
0: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.
7: Glow FM. In de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 3 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bij nieuw protest in Apeldoorn tegen een asielzoekerscentrum zijn 12 mensen aangehouden, zegt de politie. Gisteravond werd voor de derde dag op een rij gedemonstreerd op een rotonde. Een deel van de betogers weigerde weg te gaan en toen kwam de ME in actie. De verdachten werden aangehouden voor vernieling, verstoring van de openbare orde en belediging. Ook vrijdag en zaterdag waren er protesten in Apeldoorn en pakte de politie mensen op. Het Openbaar Ministerie eist 14 jaar cel tegen een man die heeft bekend dat hij vorig jaar juni een man heeft doodgeschoten in een supermarkt in Vlissingen. De zaak draait om de vraag of de verdachte schoot met voorbedachte raden, dan zou het moord zijn, of dat hij handelde in paniek, wat doodslag is. De aanleiding voor de schietpartij was een ruzie tussen de vriendin van de verdachte en de vriendin van de zoon van het slachtoffer. Het kabinet komt snel met een voorstel dat de werkgevers en werknemers weer aan tafel moet krijgen. Dat zegt minister Veilbrief in een reactie op het ultimatum van de vakbonden. FNV, CNV en VCP willen dat voor eind deze maand de bezuinigingen op de sociale zekerheid worden teruggedraaid. Als dat niet gebeurt, volgen acties, zeggen de bonden. De boosheid richt zich op de bezuinigingen op de WW- en WIA-uitkeringen en de extra verhoging van de AOW-leeftijd. Veilbrief gaat er naar kijken, maar zegt niet dat de voorstellen van tafel gaan. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt omdat er vuurwerk werd gegooid. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen zijn opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland uit moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar daarin werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en ook veel wind met harde windstoten aan de kust. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
11: Bouwbuddy.nl.
5: Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
3: Ik ben Sjaak. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
4: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
1: Dat is makkelijk. Badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken, surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl.
2: Maar ik wil dan wel een huisje op wielen.
1: Inspiratie aan jouw voordeur.
10: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.

0: Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen de Eindhovense Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Lil Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. Op Eindhoven Airport is gisteravond het vliegtuig geland met daarin 26 passagiers van het Nederlandse cruiseschip Hondius. Op dat schip is het Hantavirus uitgebroken. De vakantiegangers werden opgevangen door het Rode Kruis en de GGD. Topvarenden moeten nog wel 6 weken in thuisquarantaine. Ze mogen naar buiten, maar wel met een mondkapje op, en ze moeten 1,5 meter afstand houden. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is daarna doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand gemeld heeft. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Lune mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. De bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter van Lune. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En de hockeyvrouwen van Oranje-Rood hebben een pak slaag gekregen van grootmacht Den Bosch. De Eindhovense club verloor thuis met 0-6. En ook zakte Oranje-Rood een plekje op de ranglijst van de hoofdklasse en gaat het de play-offs spelen om degradatie. De hockeymannen van Oranje-Rood spelen ook in de play-offs, maar dan om de landstitel. De Eindhovense koploper won met 2-1 van Kampong. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio40.nl.
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans van Straten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans van Straten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansvanstratenhoveniers.nl.
1: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
1: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
1: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
0: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor 1 dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel at slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Versalsveem.
6: Doe aan avontuur, maar dan wel stijlvol. Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
7: In de app, via DAB+, en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 4 uur.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had een terroristisch oogmerk, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet, maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. De politie heeft gisteravond 12 mensen aangehouden bij een anti-AZC-demonstratie in Apeldoorn. Het was voor de 3e dag op rij dat daar werd geprotesteerd, omdat de gemeente vanaf deze maand zo'n 240 asielzoekers opvangt in een schoolgebouw. In totaal zijn er nu 43 mensen aangehouden voor de rellen. De Europese Unie legt sancties op aan gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groeperingen in Israël. Dat hebben de EU-ministers van Buitenlandse Zaken besloten in Brussel. Ook wordt er gesproken over aanvullende maatregelen tegen Israël. Buitenlandschef Callas zegt dat de ministers met dit besluit laten zien dat geweld en extremisme niet zonder gevolgen kunnen blijven. De sancties lagen al langer op tafel, maar werden geblokkeerd door Hongarije. Onder de nieuwe premier Magyar is dat veto opgeheven. Het restant van de wedstrijd tussen NAC en Heerenveen is geëindigd in 2-0 voor de club uit Breda. Dat was ook de stand toen het duel gisteren werd gestaakt. Supporters van het gedegradeerde NAC wierpen fakkels op het veld. 11 mensen werden opgepakt. De KNVB besloot dat de laatste 8 minuten van de wedstrijd niet in Breda, maar vandaag in Friesland moesten worden gespeeld. Bij de aftrap werd aangekondigd dat er minimaal 6 minuten bij kwamen, maar er werd dus niet meer gescoord. Het weer, regenbuien afgewisseld met wat zon. Bij een harde wind is het 10 tot 12 graden. Vanavond meer regen en aan de kust harde windstoten. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het wordt ook in het zuiden van het land voorzichtig aan wat drukker op de weg. De meeste vertragingen zien we op de A2 Eindhoven richting Maastricht. Tussen knooppunt het Vonderen en Born staat een vrachtwagen met pech. Er staat 8 kilometer file met 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB.
11: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
12: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
2: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
12: Jazeker, 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
2: Hoe plan ik een afspraak dan?
12: Simpel, ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
6: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
4: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Versalsveem geweest?
5: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
4: Ja hoor, ik ga voortaan naar slagerij Reinders Versalsveem.
11: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen een Veldhoven stel zijn taakstraffen geëist van 160 en 140 uur voor oplichting en het onthouden van juiste zorg voor dieren. De politie deed april 2023 een inval op het woonwagenkamp aan de Wegert. Het stel verkocht daar puppy's, maar 9 kopers voelden zich opgelicht en deden aangifte, meldt Omroep Brabant. Er bleek qua gezondheid en papieren van alles mis met de hondjes. Sommigen overleden zelfs. Naast de taakstraffen wil het OM ook dat het stel 5 jaar geen dieren mag houden. Tegen de Eindhovenaar Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Little Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. In een huis aan het Hezemanspad in Eindhoven is vanmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Die stond beneden in de bijkeuken. Door de brand stond het huis vol rook. De brandweer wist het apparaat los te koppelen en buiten in de tuin verder te blussen. Het huis heeft door de brand flink wat rook en roetschade opgelopen. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand heeft gemeld. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En Eindhoven Zoo heeft sinds dit weekend een nieuwe bewoner.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB.
1: En dat is niet zomaar, want het vrouwtje gaat samenleven met een rood pandamannetje die al langer in Eindhoven Zoo is.
2: We hopen
1: dat de twee rode panda's een stelletje worden en er ook de jongen komen. En dat is ook belangrijk, want er zijn steeds minder rode panda's in het beeld. En dat is ook het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op de
0: Glow FM. Het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Wilt u een compleet nieuw tuinontwerp of gaat u voor een kleine verandering? Klein of groot, Hans Verstraeten Hoveniers in Eindhoven regelt alles. Prachtige tuinbestrating, tuinverlichting, tuinhuizen, snoeiwerk, Nederlands kwaliteits kunstgras of gewoon uw jaarlijks tuinonderhoud. Hans Verstraeten Hoveniers, alles voor uw ideale tuin. Meer informatie, hansverstraetenhoveniers.nl.
2: Dat is makkelijk, badkamerwinkel aan huis.nl. Met onze mobiele badkamer en tegelshowroom komen we bij jou aan huis wanneer het jou uitkomt. Overdag, in de avond of in het weekend. We hebben een zeer uitgebreid assortiment aan tegels en sanitair voor badkamer en toilet. Je ziet meteen het effect in eigen huis. En je hebt één aanspreekpunt voor zowel levering als montage. Dus ben je op zoek naar een nieuwe badkamer of toilet en heb je geen zin om veel winkels te bezoeken? Surf dan snel naar badkamerwinkelaanhuis.nl. Inspiratie aan jouw voordeur.
3: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
4: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar Bouwbuddy.nl.
5: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
6: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
7: 1FM. In de app via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
8: 5 uur.
9: Door Almegens met het NOS-journaal. De wachttijden in het Pieterbaancentrum zijn het afgelopen jaar een stuk korter geworden, blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. De jaren daarvoor duurde het soms 9 maanden voor verdachten aan de beurt kwamen. Dat kwam doordat er meer mensen naar de kliniek werden gestuurd, door een gebrek aan personeel en omdat er verbouwd werd. Soms liepen rechtszaken flinke vertraging op. Nu is een verdachte na maximaal 4 maanden aan de beurt. In het Pieterbaancentrum worden elk jaar ruim 200 verdachten van zware misdrijven onderzocht op toerekeningsvatbaarheid. De man die in Washington het Correspondents' Dinner verstoorde en schoten loste, zegt dat hij president Trump niet wilde doden. De 31-jarige Cole Allen wordt onder meer aangeklaagd voor poging tot moord op Trump. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter komen. Tijdens de bijeenkomst vorige maand probeerde hij gewapend langs de beveiliging te rennen. Na een schotenwisseling waarbij een agent gewond raakte, werd hij opgepakt. Als Allen wordt veroordeeld voor poging tot moord op de president, kan hij levenslang krijgen. Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers is al 10 miljoen euro kwijt aan dwangsommen. Het grootste deel van dat geld is voor de Groningse gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt. COA slaagt er maar niet in om zich te houden aan de afspraken over het maximum aantal asielzoekers in Ter Apel. Oranje International Victoria Pilova vertrekt bij Arsenal. Na 3,5 jaar verlengt ze haar contract bij de Londense topclub niet. Pilova speelde 87 wedstrijden voor Arsenal en won daar vorig jaar de Champions League. Het is nog niet bekend wat haar nieuwe club wordt. Het weer, in het hele land af en toe een bui, tussendoor ook zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Ook vanavond en vannacht buien met veel wind. Aan de kust Kans op zware windstoten. Morgen wisselvallig en dan wordt het ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het zuiden van het land hebben we weer te maken met een normale avondspits, nu alle vakantieperiodes voorbij zijn. De files met de meeste oponthoud staan op de A2 om te beginnen Eindhoven richting Maastricht. Tussen Sint-Joost en Born 8 kilometer file rijden met een kwartier oponthoud. A16 Rotterdam-Breda voor Dordrecht 20 minuten oponthoud. De A27 Friesrecht naar Breda, daar is de druk tussen Noordloos en Berkendam over 6 kilometer met een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Eindhoven richting Os voor Uderzuid 12 kilometer file met een kwartier vertraging.
10: Wordt uw factuur niet betaald? Rexo is de professional voor uw incasso en rechtsbijstand. Al meer dan 20 jaar een begrip voor het invorderen van facturen. Overal en altijd, snel en gemakkelijk. Rexo biedt de kwaliteit en betrouwbaarheid die u zoekt. Rexo, met dubbel X en dubbel O.
11: Hey Rianne, ben je al eens bij de ambachtelijke slager Reinders op Strijp S in Westerholtveen geweest?
12: Ja, pas geleden. Een mooie, nieuwe en ruimtelijke slagerij met de heerlijkste producten. Mooi eerlijk en heerlijk vlees en elke woensdag gehaktdag. Je kan er ook een lekker broodje eten met vers beleg. En als je even geen tijd hebt, gewoon lekker makkelijk bestellen via hun site. Bestel het slagerijreinders.nl.
11: Ja hoor, ik ga voortaan naar Slagerij Reinders Westerholtveen.
13: Toe aan avontuur, maar dan wel stijlvol? Ontdek Love Rebel, de erotiekwinkel in Eindhoven. Een vrouwvriendelijke boutique voor iedereen die op zoek is naar iets nieuws. Met persoonlijk advies dat bij je past, zonder gedoe. Ervaar het zelf. Leenderweg 74B in Eindhoven. Love Rebel. Your pleasure is our business.
14: Wist jij dat Tandartsenpost Eindhoven sinds 2020 de vertrouwde spoedtandarts van heel regio Eindhoven is?
15: Goed om te weten. Kun je daar dan altijd terecht?
14: Jazeker. 7 dagen per week, ook 's avonds en in het weekend.
15: Hoe plan ik een afspraak dan?
14: Simpel. Ga naar tandartsenposteindhoven.nl, bel voor een afspraak. Dan kun je direct terecht in de praktijk aan de Aalsterweg. Want Tandartsenpost Eindhoven maakt altijd een gaatje voor je vrij.
10: Rexo.nl met dubbel X en dubbel O.

0: ZFM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen een Veldhovenstel zijn taakstraffen geëist van 160 en 140 uur voor oplichting en het onthouden van juiste zorg voor dieren. De politie deed april 2023 een inval op het woonwagenkamp aan de Wegert. Het stel verkocht daar puppies, maar 9 kopers voelden zich opgelicht en deden aangifte, meldt Omroep Brabant. Er bleek qua gezondheid en papieren van alles mis met de hondjes. Sommigen overleden zelfs. Naast de taakstraffen wil het OM ook dat het stel 5 jaar geen dieren mag houden. Tegen de Eindhovenaar Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Little Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. In een huis aan het Hezemanspad in Eindhoven is vanmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Die stond beneden in de bijkeuken. Door de brand stond het huis vol rook. De brandweer wist het apparaat los te koppelen en buiten in de tuin verder te blussen. Het huis heeft door de brand flink wat rook en roetschade opgelopen. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand heeft gemeld. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En Eindhoven Zoo heeft sinds dit weekend een nieuwe bewoner. Het gaat om een jong rood pandavrouwtje uit Zoopark Overloon. En dat is niet zomaar, want het vrouwtje gaat samenleven met een rood pandamannetje die al langer in Eindhoven Zoo is. De hoop is dat de twee rode panda's een stelletje worden en er ook jongen komen. En dat is ook belangrijk, want er zijn steeds minder rode panda's in het wild. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Veel dagelijkse files weer in het zuiden van het land. In totaal 130 kilometer file. Wat opvalt, daar is de A16 Rotterdam richting Breda. Voor Dordrecht, dat is dan vooral richting Brabant dus, staat 20 kilometer file met een half uur oponthoud. De A50 Eindhoven richting Os tussen Somp en Breugel en Udenzuid 13 kilometer met een kwartier vertraging ook. En de A73 tenslotte Nijmegen richting Maasbracht. Voor Boksmeer staat 5 kilometer file met 20 minuten vertraging.
0: Glow FM, het ritme van de Brainport.

0: Raamdecoratie kan tegenwoordig een stuk slimmer. Bij maatstudio.nl kiest u voor elektrische jaloezieën, rolgordijnen en plissé-gordijnen perfect op maat. Onze adviseur komt bij u thuis met kleurstalen en meet alles vrijblijvend in. Ons montageteam zorgt voor een nette en professionele montage. Zo geniet u van comfort, gemak en een strak resultaat. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
1: Dit is Marit van Brainport Bereikbaar met de verkeersinformatie. Op meerdere fietsroutes zal het drukker zijn dan gebruikelijk. De leukste file van Brabant staat op 21 mei niet op de snelweg, maar op het fietspad in verband met fiets naar je werkdag. De extra reistijd bedraagt enkele minuten. Fiets mee op 21 mei.
2: Bouwbuddy.nl. Wil jij carrière maken in de bouw? Heb je geen diploma of ervaring? Geen probleem. Bij Bouwbuddy kan jij je ontwikkelen vanuit de praktijk tot een echte vakman zonder ervaring of opleiding. Wil jij dus een carrière switch maken? Surf dan snel naar onze site en neem direct contact met ons op. Ga nu naar bouwbuddy.nl.
3: Bel een speciaalzaak Slaaptijd voor een gedegen slaapadvies op maat. Bij Slaaptijd vindt u boxsprings, tempoermatrassen en waterbedden. We leveren alleen de hoogste kwaliteit. Samen zoeken we naar het perfecte bed dat voldoet aan uw slaapwensen en persoonlijke smaak. Graag tot ziens in onze ruime showroom. Bedden speciaalzaak Slaaptijd, Alsterweg 118M in Eindhoven. Of kijk op slaaptijd.nl.
4: Ik ben Jacques. Ik zorg voor mijn vrouw al jaren. Dat doe ik met liefde. Maar ik blijf ook dingen voor mijzelf doen. Naar PSV met vrienden en naar de koelclub in het theehuis. Want als je alleen maar zorgt, hou je het niet vol. Blijf iets doen wat je leuk vindt en waar je energie van krijgt.
5: Benieuwd naar meer tips voor mantelzorgers? Kijk op vitalis.nl/radio.
6: Al 50 jaar Bouwmarkt Groene aan de Run in Veldhoven. Groene, al 50 jaar de bouwmarkt voor maatwerkkasten, ijzerwaren, elektra, verf, hout- en tuinbenodigdheden en voor complete badkamers en keukens. En waar je echt persoonlijk geholpen wordt. Volg ons op Facebook en Instagram voor leuke aanbiedingen of bekijk onze site groeneveldhoven.nl. We zijn elke dag open en je kunt gratis parkeren voor de deur.
7: Steeds meer mensen in Eindhoven zijn afhankelijk van de voedselbank. Daarom zoeken we vrijwilligers. Mensen die willen helpen voor één dagdeel of meer. Als chauffeur, winkelbegeleider, magazijnmedewerker of in een andere functie die bij je past. Met een paar uur van jouw tijd maak je al verschil. Samen zorgen we ervoor dat niemand zonder eten hoeft te zitten. Wil jij helpen? Ga naar voedselbankeindhoven.nl en kijk bij vacatures.
0: Maak gebruik van de service van maatstudio.nl. Gratis kleurstalen, een vrijblijvende inmeetservice en professionele montage door ons montageteam. Maatstudio.nl. Raambekleding en zonwering. Lekker dichtbij.
8: 1FM. In de app via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
9: 6 uur.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Burgemeester Mikkers van Den Bosch keurt de intimidatie en het geweld rondom een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente af. Zaterdag was er een explosie bij een gebouw dat bedoeld is om alleenstaande minderjarige asielzoekers op te vangen. De gemeente maakte begin vorige maand bekend daar 50 asielzoekers op te willen vangen. Daarna gingen demonstranten meerdere keren de straat op. Vrijdag werd bekend dat het besluit over het geplande asielzoekerscentrum op de grens van Engelen en Den Bosch is uitgesteld naar september. Van de opvarenden op het cruiseschip Hondius hadden er 7 de Andes-variant van het Hantavirus. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bevestigd. De laatste passagiers worden in Tenerife van het schip gehaald. In Eindhoven komt vanavond een tweede vlucht aan met 22 bemanningsleden van de Hondius, onder wie een Nederlander. Daarna volgt nog een vlucht met 6 opvarenden uit andere landen. Een aantal bemanningsleden blijft aan boord om het schip naar Rotterdam te varen. Dat duurt ongeveer 5 dagen. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland staat onder druk. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. Verder zijn er te veel baasjes bij de NPO en daarom moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De man die donderdag een explosie veroorzaakte bij het D66-partijkantoor in Den Haag had terroristische bedoelingen, zegt het Openbaar Ministerie. Hij gooide een vuurwerkbom naar binnen. Wat hij precies wilde, weet het OM niet. Maar het feit dat hij het kantoor van een politieke partij belaagde en mensen angst aanjoeg, maakt het volgens het OM een terroristisch motief. De verdachte is een man van 37 zonder vast adres. Zijn voorarrest is met 14 dagen verlengd. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind aan de kust, kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger, dan wordt het 11 graden op de Wadden, mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De meeste files in het zuiden van het land zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging. Een paar vallen erop, dat is de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Werkendam doe je een kwartier langer over. De A58, Breda richting Tilburg. Bij Bavel is een ongeluk gebeurd. Hier is de linkerrijstrook dicht en de vertraging is opgelopen van een kwartier. En verder valt ook nog op dat de A73 Nijmegen richting Maasbracht. Het druk is tussen Kuik en Boksmeer over 6 kilometer. Er staat daar een auto met pech. De vertraging is een kwartier.

FM.

0: FM Headlines.
1: Goeiedag, ik ben Colin Bijk. Tegen het Veldhoven stel zijn taakstraffen geëist van 160 en 140 uur voor oplichting en het onthouden van juiste zorg voor dieren. De politie deed april 2023 een inval op het woonwagenkamp aan de Wegert. Het stel verkocht daar puppies, maar 9 kopers voelden zich opgelicht en deden aangifte, meldt Omroep Brabant. Er bleek qua gezondheid en papieren van alles mis met de hondjes. Sommigen overleden zelfs. Naast de taakstraffen wil het OM ook dat het stel 5 jaar geen dieren mag houden. Tegen de Eindhovenaar Serafijn P. is door het OM 2 jaar cel geëist. Hij was de beveiliger van rapper Little Kleine, maar volgens justitie was hij ondertussen ook actief in het criminele circuit. Hij wordt onder meer verdacht van het voorbereiden van drugstransporten, meldt Omroep Brabant. Als de Eindhovenaar wordt veroordeeld, gaat hij niet meer de cel in, omdat hij al maanden in voorarrest zat. In een huis aan het Hezemanspad in Eindhoven is vanmiddag een wasdroger in brand gevlogen. Die stond beneden in de bijenkeuken. Door de brand stond het huis vol rook. De brandweer wist het apparaat los te koppelen en buiten in de tuin verder te blussen. Het huis heeft door de brand flink wat rook en roetschade opgelopen. Een man is vannacht gewond geraakt bij een aanrijding op de Haagstraat in Valkenswaard. De bestuurder van de auto is doorgereden. De politie laat vanmorgen weten dat er zich nog niemand heeft gemeld. Het slachtoffer is voor controle naar het ziekenhuis gebracht. Nuenen mag doorgaan met het bouwen van een woonwijk van ongeveer 1600 woningen in het westen van het dorp richting Eindhoven. De Raad van State heeft alle bezwaren tegen het bestemmingsplan afgewezen. Op de plek waar de nieuwe wijk komt ligt nu agrarische grond met een paar huizen. Die bewoners vrezen voor hun woongenot, privacy en het dorpse karakter. Ook vinden ze het niet oké dat er zoveel groen verdwijnt. Maar de Raad van State gaat daar niet in mee. En Eindhoven Zoo heeft sinds dit weekend een nieuwe bewoner. Het gaat om een jong rood pandavrouwtje uit Zoopark Overloon. En dat is niet zomaar, want het vrouwtje gaat samenleven met een rood pandamannetje die al langer in Eindhoven Zoo is. De hoop is dat de 2 rode panda's een stelletje worden en er ook jongen komen. En dat is ook belangrijk, want er zijn steeds minder rode panda's in het wild. En tot zover het nieuws. Meer nieuws uit de Brainport in de app en op studio040.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De laatste files van de avondspits ook in het zuiden van het land. Die staan onder andere op de A58 van Breda naar Tilburg. Bij Ulvenhout gebeurde een ongeluk. De weg is vrij, vertraging nog een kleine 10 minuten. A59, Os richting Den Bosch bij Rosmalen. Een ongeluk, hier is de linkerrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten. En de A73 ten slotte Nijmegen richting Maasbracht. Tussen Haps en Boksmeer 4 kilometer file met 10 minuten op de dag.
0: FM, het ritme van de Brainport. Flow FM.

0: de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 7 uur.
2: Dorald Megens met het NOS Journaal. Het aantal minderjarige verdachten van zware misdrijven is vorig jaar opnieuw gestegen. Het gaat om jongeren tussen de 12 en 17 jaar. Die verdacht worden van zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven, doodslag en moord. Vorig jaar waren het er volgens het Openbaar Ministerie ruim 2400. 20% meer dan twee jaar geleden. Veel van de jongeren worden geronseld door criminele bendes om aanslagen te plegen met vuurwerkbommen, drugs uit havens te halen en om drugs te bezorgen. Hongarije blokkeert niet langer EU-sancties tegen gewelddadige Israëlische kolonisten en extreemrechtse groepen in Israël. Onder de nieuwe premier Magyar is het veto van Hongarije opgeheven. De EU zegt dat extremisme en geweld niet zonder gevolgen kunnen blijven. Minister Berendsen van Buitenlandse Zaken vindt het een belangrijke stap.
3: De sancties houden in dat degene waar het dossier over is verzameld, dat zij ook dat geweld gepleegd hebben, dat zij een inreisverbod in richting Europa krijgen, en dat ook de goede daar eventueel bevolen van kunnen worden. Belangrijk om zo'n stap te zetten, om heel duidelijk te maken dat, ja, dat kolonistische geweld echt onacceptabel is.
2: Bij Omroep Ongehoord Nederland staat de betrouwbaarheid van de nieuwsvoorziening onder druk. Dat is de conclusie van een evaluatie van het omroepbestel en de NPO. Volgens de evaluatiecommissie is herhaaldelijk gebleken dat het programma Ongehoord Nieuws zich niet hield aan hoor en wederhoor en het scheiden van feiten en meningen. Koepelorganisatie NPO heeft volgens de commissie te veel kapiteins die elk hun eigen koers varen. De commissie pleit voor een eenvoudiger omroepbestel, maar wel met ruimte voor verschillende perspectieven. Fred Rutte stopt per direct als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken om privéomstandigheden. Het AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. De voetbalbond van Curaçao weigerde dat eerst, maar zou nu toch om zijn. Het weer vanavond en vannacht buien en veel wind. Morgen regenachtig, in de middag wat droger. Wordt het 11 graden op de Wadden en 14 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Youssef Kerboa.
4: Zo, ik word hier gewoon verblind door de zon op dit moment. Get Out van One of Six komt er zo meteen aan. De Kilroy en Justin Bieber, dit is...

One of Six, Get Out, worden hier bij Glow FM. Ik hoop dat je misschien nog vandaag nog even de zon kan meekrijgen. Want damn! Zo, ik word hier gewoon echt verblind. En tegelijkertijd zie ik gewoon hier links van mij iemand helemaal losgaan op zijn ukulele. Hey, als dat niet is hoe dat Eindhoven voelt, dan weet ik ook niet. Een heel goede avond, dit is de Glow Evening en Youssef hier door je speakers. En ik moet het eigenlijk over iets hebben met jou. Hè? Want kunnen we stoppen met zeggen waar jij van mag houden? Want ik kwam een TikTok tegen van iemand die zei dat als je als man niet van Olivia Dean mag houden. Nou, ze bedoelde het uiteraard als grap. Maar ik moet wel zeggen, de laatste tijd kom ik vaker dit soort opmerkingen tegen. Het is eigenlijk een soort van heel die discussie opnieuw van ja, mogen mannen matcha drinken? Eigenlijk een beetje net als mag jouw vrouw, maar in dit geval mag jouw man. Maar weet je, ik heb zoiets van doe gewoon de dingen die jij leuk vindt. Gewoon zonder schaamte. Drink gewoon die matcha. Luister gewoon naar Olivia Dean. Ga zonder schaamte naar die reunie van, K3. Of als je je dan even slecht voelt, kijk gewoon naar de SpongeBob aflevering. Gewoon omdat het kan. Fuck wat de rest zeggen en leef gewoon. Want in the end draait het allemaal om jouw geluk. En weet je, ik schaam me er ook niet voor. Ik hou ook wel van Olivia Dean. Daarom hoor je hem nu met Sam Fender, Ramien.

0: niet gek.
1: Er is eigenlijk één groepje dat nooit met hem zou meezingen. En weet je wat de ding is daarbij? Ze supporten hem wel altijd. Dat is wel het mooie eraan. Want het ding is, ze hebben het nummer zo vaak gehoord dat het gewoon echt uit hun slot komt. Maar nu is er wel een verandering bijgekomen. Want met dit nummer wat je net hoorde, Maak Me Nou Niet Gek van Samen Welte en Lil Kleine, durven ze wel helemaal gezellig te doen, wel met een drankje erbij. Maar goed, sorry, ik moet gewoon even eerlijk zijn. Ik weet echt niet waar ik naartoe wilde. Maar gewoon, hey, weet je wat het ding is? Van je vrienden moet je het gewoon hebben. Want wat er ook gebeurt, dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. Wat er ook gebeurt met je vrienden zul je altijd, of de echte vrienden in ieder geval, zullen altijd voor je paraat staan. Ook al denken ze van what the fuck, wat voor cringy doe je daar eigenlijk? Ja, wat voor cringy inderdaad. Ja, precies, net als ik. Maar ja, goed. Hoe dan ook, mijn vrienden blijven dan altijd luisteren. Hoop ik dan een beetje. Deep breath.

Another 54 Ultra met Talk to You, hoorde je bij Glove. En mocht je je vervelen, ik weet niet of je dit hoort. Volgens mij hoor je dit. Wacht even. Ja, nou, net niet. Maar gewoon hier in het centrum van Eindhoven. Verveel je gewoon nooit, want er zit gewoon iemand eigenlijk met mij te concurreren op dit moment voor de beste muziek. Want hij is ook gewoon keiharde muziek aan het afspelen. Dus mocht je je vervelen, kom dan even naar het centrum van Eindhoven. Maar dan krijg je deze van mij, Mirrors.

Justin Timberlake en Mirrors hoorde hier bij Glow FM. Glow weer krijg je van mij. Vanavond en vannacht trekken er nog buien over. Later in de nacht wordt het droger bij minima rond 5 graden. Morgen gaat het ook regenen en later schijnt dan ook de zon. En wordt het 13 à 14 graden. Snella en Ronnie Flex komen zo meteen aan naar Afrojack. Awake to tonight.

De Bouwzaam Magnetic hoor je hier bij Glow FM. Zometeen heb ik twee stukjes van liedjes die ik zometeen aan jou ga laten horen. En jij mag bepalen welke ik volledig draai op de radio. Dat doen we elke avond tijdens de Glow Evening. En vandaag heb ik er twee mee waarvan ik denk... Het kan echt alle kanten opgaan. Nummer 1 had ik eigenlijk zelf niet verwacht. En dat is de nieuwe van Frenna, Starlight.

vorig jaar stond gewoon in teken van Flenna, want hij pakte gewoon een zomerhit. Maar ik ben hem ook een beetje zat. Niet omwille van zijn muziek, maar omdat hij een beetje ons in de maling neemt. Want hij zei van ja, 2026, dit jaar ga ik gewoon geen muziek uitbrengen. Het wordt gewoon lekker stil en rustig. En dan opeens, bam, Starlife is er. Ja, eigenlijk een soort van Zaza part 2, als je het mij vraagt. Maar ja, goed, dat bepaal jij uiteindelijk. Maar misschien wordt dat wel met de nieuwe van Khalid & Lauv, Tied Up.

Het gaat eigenlijk over een toxische relatie of vriendschap waar altijd alles vanuit één kant moet komen, dus van die ene persoon. En ja, dan valt een band niet meer te redden. Maar ja, goed. Wat mij dan vooral eigenlijk trekt aan het nummer is gewoon de twee stemmen van Khalid en Love, die gewoon eigenlijk ervoor zorgen dat je gewoon letterlijk gaat zweven. Of tenminste, voor mij voelt het zo. Maar goed, jij bepaalt. Welke wordt het? De nieuwe potentiële zomerhit van Frenna met Starlife? Of wordt het toch een tied-up van Khalid en Love? Eén adres, en dat is de gratis Glow FM app. Wordt het Frenna of de nieuwe van Khalid en Love? Laat het weten via onze app.

heeft dan gewoon zin om gewoon de hele tijd erop mee te lopen, vind ik dan toch. Hè? Zeker als je dan hoort One Two Step, Fede Legrand, hoor je hier op Glow FM. Jij bent de baas hier vanavond, want jij mag kiezen, of je mocht in ieder geval kiezen, welke van deze twee nummers volledig wordt gedraaid. Wordt het de nieuwe van Flenna met Starlight?

Of Khalid & Lauv met Tied Up. Nou, de GloFam-app stroomt vol met mensen die hebben gestemd. Onder andere Luna, die zegt...

hier meteen even kijken. Mert, die zegt ook hetzelfde. Dat is gewoon ideaal voor de avond zitten. Nou, als ik het zo een beetje bekijk... is het wel eigenlijk best wel duidelijk welke het moet worden. 78% van de stemmen ging uiteindelijk naar de nieuwe van Love en Khalid. Met Tied Up. Die hoor je nu? Dat is de Glow Evening op Glow FM.

Kriskos Amsterdam, Kraantje Papi en Tabitha met een moment hier bij Glow FM. De week is nog maar net begonnen. Maandag, hè, laten we gewoon eerlijk zijn, het is niet altijd één van de leukste dagen. Hè. Misschien ben je dan begonnen met school, of ben je juist aan je werkweek begonnen. Of aan iets compleets nieuws. Hè. Het kan allemaal gewoon. En ik kan me dan voorstellen dat je dan vandaag zoiets hebt van, ik zit er niet lekker in. Nou, je kan die kleine gelukjes zoeken echt in de allerkleinste dingen. Ja, ik weet, het klinkt heel zweverig. Maar je kan je dag zo gaan opbeuren. Hoe dat zit, vertel ik je zo naar Nick Schilder.

0: Goedenavond, dit is Glow Evening met zometeen Loco Loco. Nadat je wordt bijgepraat in het nieuws van
1: 8 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Sloterplas in Amsterdam zijn de laatste tijd tientallen vrouwen lastiggevallen, meldt de politie. Ze werden bijvoorbeeld uitgescholden of op hun billen getikt. Het zijn vooral jongens op fatbikes, zegt de politie tegen AT5. Ze gaan strenger optreden met extra agenten, politiepaarden en drones. De politie benadrukt dat dit soort intimidatie strafbaar is. Burgemeester Mikkers van Den Bosch is niet te spreken over geweld en intimidatie rond een mogelijke asielzoekersopvang in het dorp Engelen. Zaterdag ging daar een explosief af. De burgemeester keurt dat af.
3: Ja, ik ben geschrokken en ik denk velen met mij. Het feit dat we daar van plan zijn om 50 minderjarigen te huisvesten voor een langere periode heeft veel emotie teweeggebracht in Engelen, maar ook in de rest van 's-Hertogenbosch. Maar met geweld ga je dit niet doen.
2: Het besluit over het geplande asielzoekerscentrum is uitgesteld naar september. Zware misdrijven worden steeds vaker gepleegd door minderjarigen. Het gaat dan om zaken als overvallen, het bezit van zware explosieven of moord. Vorig jaar maakten ruim 2400 jongeren tussen de 12 en 17 jaar zich schuldig aan dit soort misdrijven. Vaak worden ze daarvoor geronseld door criminele bendes. Het NOS Jeugdjournaal krijgt de ere zilveren Nipkow-schijf, een van de belangrijkste televisieprijzen van Nederland. De redactie kreeg het nieuws te horen in het programma van Eva Jinek.
4: We willen ze informeren, zorgen dat ze hun mening kunnen vormen en andere mening kunnen horen. En dat dit dan zeg maar zo beloond wordt, dat we er allemaal deel van uitmaken met de hele redactie. Zulke knappe koppen allemaal bij elkaar, ja, dat is echt fantastisch.
2: De jury van tv-recensenten en mediajournalisten schrijft dat het Jeugdjournaal moeilijke onderwerpen vaak beter uitlegt dan tv-journaals voor volwassenen. Het weer, vanavond en vannacht buien, veel wind, aan de kust kans op zware windstoten. Morgen begint regenachtig, in de middag droger en dan wordt het 11 graden op de Wadden. En mogelijk 14 graden in het zuiden. Dit was het NOS-journaal.
1: Youssef Kerboa.
0: Oké, ik stop al. De betere versie krijg je zometeen. Duck Sauce, Barbra Streisand, Nagordo. Dit is Loco Loco.

Sorry, ik moet even lachen. Dat eindje van Barbra Streisand heeft echt een... Ik weet niet wat dat eigenlijk is, want ik moet heel even terugspoelen, want dit is best wel grappig. Tony M. Zo. Heel trippy, maar goed. Je hoort het hier bij Glove. Hey, het is maandagavond, 8:08 om precies te zijn. De week is nog maar net begonnen, maar ja, niet iedereen staat al eigenlijk al op te wachten. Hè. Misschien ben je begonnen met school, ben je misschien begonnen aan je werkweek, moet je dan die irritante collega weer zien. Hè? Ja, geloof me. Sorry, ik moest heel even goed zitten hier. Maar in ieder geval, daar sta je niet altijd vaak op te wachten. Maar goed. En weet je, het ding is, je hebt het heft in eigen handen. Soms moet je gewoon het leven iets leuker maken voor jezelf. En dat kan eigenlijk heel makkelijk. En dat heb ik vandaag eigenlijk ook een beetje gedaan. En daar schaam ik me wel een beetje voor. De laatste tijd probeer ik dan vaker op de weegschaal te staan. Want Hot Boy Summer komt eraan. Of ja, dat probeer ik toch in ieder geval. Ik wil een beetje een paar kilootjes kwijtraken. Maar ja, die kilo's rollen er niet gewoon zomaar vanaf. Maar vandaag schrok ik wel even. Ik dacht, 200-300 gram eraf. Van waar komt dat nou? Nou, blijkbaar was dat gewoon omdat ik ben gaan wegen na het poepen. Ja, kijk, die 200-300 gram, uiteindelijk, het is uit je lichaam. Het is gewoon weg. En dan voel je nog net iets beter daardoor. Of ik in ieder geval wel. Maar ook van die kleine gelukjes, hè. Dat is dan bijvoorbeeld parkeerplek vinden net aan de ingang van waar je moet zijn. Of wat dacht je van als je dan gaat sporten, als je de energie daarvoor vindt. En daarna denken van, oké, ik ben fit. Nu kan ik al de calorieën die ik heb verbrand gewoon lekker terug weer in mijn mond stoppen. Of dat je dan gewoon even gezichtsmasker gaat fixen. Doe alsof je een spa-money hebt. Want laten we ook eerlijk zijn, in deze economie is dat gewoon niet te doen. En wat voor mij echt de top daarvan is... is als je naar een tankstation gaat. Niet eens om een drankje voor jezelf te halen. Maar gewoon om aan benzine te ruiken. Dus de volgende keer als je scooter of auto gaat tanken... doe dat. En anders leen gewoon even de pinpas van je ouders... om dan even wat jerrycans te vullen. Dan kan je het zo naar huis nemen.

Heb je dat ook als je op TikTok gaat scrollen? Dat je het gevoel hebt dat Biebercella maar niet stopt? Besef, hè, we zijn nu een maand verder en nog steeds staan jou en mijn socials vol met de optreden van Justin Bieber op Coachella. Dat is al een maand geleden. En vooral toen hij het nummer Beauty and a Beast zong. Want opeens hoorde je gewoon de jonge puberale versie van Justin Bieber daar live optreden. Besef, hè, hij begon eerst heel laag, alsof hij gewoon geen zin had. En dat klonk ongeveer zo. En nu komt die verandering, hè? Ja, je hoort gewoon dat hij veel hoger gaat zingen. Alsof hij gewoon weer 13 is. Maar mensen gingen helemaal er los op. En ik zeg je eerlijk, ik ook. Want dit nummer was echt gewoon het nummer toen ik naar de middelbare school ging, hè, in de brugklas. En je merkt ook dat Beauty and the Beast een soort van Zara Larsson effect heeft op dit moment. Opeens krijgt het nummer een nieuw leven. En zie je het gewoon in de Spotify top 50 helemaal bovenaan op nummer 6. En dat zie je gewoon. En ik vind dat ook terecht. Dus ik vind dat eigenlijk ook het perfecte moment, of een perfect excuus zelfs, om hem dan gewoon hier volledig op de radio te draaien. Justin Bieber en Nicki Minaj met Beauty and a Beat. Tijdens de Glow Evening.

Oh, als dit mij zou overkomen, ik zou mezelf echt haten. Maar echt gewoon. Ik zou tot op de dag van vandaag, wat is het nu? 2019, dan is dat, even rekenen, 7 jaar? Ja, kan nog tellen. 7 jaar geleden dat het gebeurde. En tot op de dag van vandaag zou ik zoiets hebben van, kut, sorry. Nou, het gaat over Kioa Rukema uit Permanent. Beter bekend als Young Kio, zegt je waarschijnlijk niet meteen iets. Maar hij had toen een beat verkocht voor $30. $30. En, maar die beat is ondertussen een van de grootste hits van 2019 geworden. Ja, ik hoop dat hij gewoon een goede Buma-stemna ervoor heeft gekregen, want jeetje. Ja, anders is het gewoon net alsof je, weet ik veel, je bitcoins toen had verkocht, toen dat het nog niet een hype was. Ik heb het over Old Town Road, die hoor je nu bij Glow FM.

Billy Ray Cyrus en Lil Nas X met Old Town Road hier bij GloFM. GloWeer krijgen van mij vanavond en vannacht. Zijn er nog buien? En wordt het rond de 5 graden. Morgen zijn er ook nog buien. Maar schijnt de zon later op de dag en wordt het 13 à 14 graden. Boos komt er zometeen aan naar Bruno Mars. Dit is I Just Might.

Rieke I Love It van Bella Kaya hoorde hier bij Glovem. We zijn een beetje op dit moment aan het kijken van... Oké, wat zou de zomerhit van 2026 worden? Want meestal komt het om deze tijd van het jaar uit. Maar het ding is, ik denk dat ik stiekem eentje heb gevonden. Voor mij dan in ieder geval. En ik hoop dat jij hem ook leuk gaat vinden. Kijk, ik vind het wel heel dubbel. Want het is niet door een artiest gemaakt, het is door AI. I know. Maar als je op social media kijkt... Iedereen gaat los op dit nummer. Mensen worden er meteen blij van, hebben weer zin in het leven, gaan er helemaal los op dansen. Ik merk het in mijn omgeving ook, hè, dat vrienden dan ook daar echt gewoon meteen instant gelukkig van worden. En ik vind dat eigenlijk meteen reden genoeg om hem dan voor je te draaien. Ik heb het over Melissa, I'm Drunk and Outside, nu bij Glovem. Melissa!

Melissa, I'm drunk and outside, hoe die hier bij Glow FM. Zometeen heb ik Jelly Roll met I'm Good. Na deze van Fifth Harmony en Kid Ink. Dit is Worth It, een hele goede avond.

dat is niet hoe het klonk, maar zo wel. Ja, heel rustig. Maar dat komt eigenlijk allemaal doordat iemand die net is afgestudeerd van de universiteit... en eigenlijk dacht van, weet je wat, ik ga er gewoon een remix van maken. En weet je wat het ding is? Die versie is gewoon succesvoller geworden. Je hoort hem nu, Kazo en Rame en D-Block Europe met Praat.

0: Adios.
1: Kygo, Khalid en Griffin met Save My Love worden hier bij Glow FM. De Glow Evening zit erop, maar hou hem zeker bij Glow FM aan, want zometeen heb ik gewoon de beste muziek voor je van onder andere Calvin Harris met Release the Pressure, na deze van Dua Lipa en The Baby, Levitating. En dan spreek je volgende week maandag weer.

0: via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 9 uur.
2: Door Almegens met het NOS Journaal. Het cruiseschip de Hondius is op weg naar Nederland. Eerder vanavond kon het schip niet vertrekken vanwege harde wind bij Tenerife. Passagiers zijn van boord. Het schip dat te kampen had met een uitbraak van het Hantavirus koerst naar Nederland, zegt correspondent Miral de Bruyne.
3: Het plan is dat ze naar Rotterdam varen. En het schip wordt daar over 5 dagen verwacht. En daar zal het gedesinfecteerd worden, gecontroleerd. Aan boord nu zitten nog zo'n 26 bemanningsleden.
2: En die varen mee naar Rotterdam. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere kleine flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan, is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. De betrouwbaarheid van Omroep Ongehoord Nederland is niet op orde. Dat zegt een commissie die het omroepbestel en de NPO onder de loep nam. Bij Ongehoord Nederland was de berichtgeving geregeld eenzijdig en liepen feiten en meningen door elkaar. En verder moet het omroepbestel eenvoudiger, vindt de commissie. De Amerikaan die is aangeklaagd voor een moordpoging op president Trump tijdens het Correspondents' Dinner ontkent dat hij hem wilde doden. Vorige maand probeerde hij bij het evenement langs de beveiliging te rennen en vuurde schoten af. Dat staat allemaal op beeld, zegt deze rechtbankjournalist.
4: You know, I don't think they can deny that he was at the hotel, that he ran towards that magnetometer, that he was holding the gun, anything we see on video. But they are going to say no, he was not attempting to assassinate the president.
2: Als hij wordt veroordeeld voor een moordpoging op de president, kan hij levenslang krijgen. Het weer vanavond en vannacht buien, veel wind. Aan de kust is kans op zware windstoten. Morgen begint de dag regenachtig. In de middag wordt het droger, wordt het 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 10 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen gaan uit voorzorg 6 weken in quarantaine. Het ziekenhuis had een van de hantaviruspatiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. Intussen is vanuit Tenerife een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie een Nederlander. Het 15-jarige meisje dat gisteren overleed toen ze de halve marathon van Leiden liep, was zeer sportief en had zich goed voorbereid op de loop. Dat laat haar familie weten. Zo'n 3 kilometer voor de finish zakte ze in elkaar. Ze werd nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Waarom ze onwel werd en of dat verband houdt met haar leeftijd is nog niet bekend. Deelnemers aan de halve marathon moeten volgens het reglement 16 jaar zijn. Dat was het meisje bijna. Fred Rutte is per direct opgestapt als bondscoach van Curaçao. Hij verving Dick Advocaat, die zich had teruggetrokken. De afgelopen weken eisten spelers en sponsoren dat Advocaat zou terugkeren. Voor Rutte zat er dus niets anders op dan opstappen, zegt deze sportjournalist in Langs de Lijn.
3: Er valt weinig eer meer voor hem te behalen als hij 3 keer niet wint op het WK, wat helemaal niet gek zou zijn, want Curaçao debuteert en is geen extreem groot voetballand. Dan zal iedereen zeggen, ja, wat als Dick Advocaat er had gestaan?
2: De AD meldt dat Advocaat nu toch met Curaçao naar het WK gaat. Afgelopen weekend heeft iemand in Sittard een kleine hoeveelheid uranium ingeleverd bij het klein chemisch afval. Dat meldt de veiligheidsregio aan L1 Nieuws. In een pot met meerdere flesjes werd 1 flesje met uranium gevonden. Wie ermee naar de Milieustraat is gegaan is niet duidelijk. De politie gaat niet uit van kwade bedoelingen en is niet op zoek naar degene die het inleverde. Het weer vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland wat rustiger. De meeste buien trekken weg. Morgen eerst droog met af en toe zon. Later weer buien en het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: via DAB Plus en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Vanuit Tenerife is een tweede repatriëringsvlucht met opvarenden van het cruiseschip Hondius onderweg. Aan boord zijn 19 bemanningsleden, onder wie 1 Nederlander. Ook een arts en 2 epidemiologen die op het schip waren, zitten op de vlucht. Alle cruisepassagiers zijn nu van boord. Een kleine groep bemanningsleden vaart het schip nu naar Rotterdam. Het Radboud UMC in Nijmegen meldt dat 12 medewerkers 6 weken in quarantaine gaan. Het ziekenhuis had 1 van de hantavirus-patiënten opgenomen, maar zegt dat bij de behandeling niet alle procedures goed zijn gevolgd. De voormalig stafchef van de Oekraïense president Zelensky is aangeklaagd voor witwassen van geld. Andriy Yermak is mogelijk betrokken bij een groot omkoopschandaal rond het Oekraïense staatsenergiebedrijf. Na een huiszoeking in november stapte Yermak al op. Zijn positie was inmiddels onhoudbaar geworden. De Libris Literatuurprijs is dit jaar gewonnen door Bert Natter voor zijn boek Aan het einde van de oorlog. Dat is zojuist bekendgemaakt in Nieuwsuur. Juryvoorzitter Norrie Beyer zegt dat Natter met zijn roman op weergaloze wijze laat zien dat de verhalen uit de Tweede Wereldoorlog nog niet allemaal zijn verteld. Het verhaal speelt zich af rond een concentratiekamp waar gezocht wordt naar de 11-jarige zoon van de kampcommandant. Het lijkt erop dat het lange baanschaatsen op de Olympische Spelen van 2030 in Tialf gehouden gaat worden. Het organisatiecomité van de Winterspelen gaat alleen nog met Nederland verder praten en niet meer met Turijn. De Winterspelen zijn in de Franse Alpen, maar Frankrijk heeft geen overdekte 400 meter baan. Over een maand weet Tialf of er groen licht komt. Het weer. Vanavond en vannacht is het in het noorden onstuimig. In het binnenland is het rustiger. De meeste buien trekken dan weg. Morgen is het eerst droog met af en toe zon. Later volgen weer buien. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 12 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Het cruiseschip Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam, is de schatting van het Nederlandse bedrijf achter het schip. Op de Hondius brak het Hanta-virus uit. Alle opvarenden zijn gisteren van boord gegaan bij Tenerife en vlogen naar huis, waar velen van hen in quarantaine zullen gaan. Enkele bemanningsleden zijn achtergebleven en varen het schip nu terug naar Nederland. Bij aankomst in Rotterdam wordt het schip schoongemaakt. Vanaf Tenerife is ook weer een tweede vliegtuig met opvarenden van het cruiseschip Hondius vertrokken naar Nederland. De vlucht is onderweg naar Eindhoven. Vanaf daar worden de opvarenden naar huis gebracht. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Ze zijn de laatste opvarenden die van het cruiseschip Hondius werden geëvacueerd. Kwetsbare gezinnen kunnen in de problemen komen als ze moeten gaan betalen voor hun CO2-uitstoot, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen gaan betalen voor de uitstoot van hun gas, benzine en dieselgebruik. Wie een cv-ketel en een benzineauto heeft, betaalt daardoor tot tientallen euro's extra per maand. De bedoeling is dat daardoor mensen overstappen op een warmtepomp of een elektrische auto, maar niet iedereen kan die betalen. De onderzoekers zeggen dat de overheid daarom in actie moet komen om die gezinnen te helpen. De toekomst van de Britse premier Starmer hangt aan een zijden draadje. 70 van zijn partijgenoten in het parlement eisen dat Starmer opstapt. Zijn Labour-partij presteerde slecht bij de lokale verkiezingen in het VK afgelopen weekend. De rechtsradicale partij Reform UK van Nigel Farage won juist flink. Vanochtend probeerde Starmer nog zijn partij te verzekeren dat hij de juiste man op de juiste plek is. Maar de druk op hem om op te stappen wordt steeds groter. Ook meerdere ministers zouden Starmer nu hebben gevraagd na te denken over een vertrek. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog, het waait wel flink, bij een graad of 6. Morgen zon en wolken, maar het blijft op de meeste plaatsen wel droog. Het is daarbij niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.

0: in de app, via DAB+ en in heel de Brainport via glowfm.nl.
1: 1 uur.
2: City Dijkers met het NOS Journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn de laatste twee vliegtuigen aangekomen met opvarenden van het cruiseschip Hondius, waar het Hantavirus was uitgebroken. Ze vertrokken de afgelopen avond vanaf Tenerife en kwamen een half uur geleden aan in Nederland. Aan boord van een van de vliegtuigen zijn 22 mensen. Het gaat vooral om bemanningsleden van het cruiseschip. In het andere vliegtuig zaten 6 mensen. Het gaat om Australiërs, een Nieuw-Zeelander en een Brit. Zij worden in Eindhoven opgehaald en verder naar Australië gevlogen. Het cruiseschip is ook onderweg naar Nederland. De Hondius moet zondag aankomen in Rotterdam. Minister Letschert grijpt niet in bij Omroep Ongehoord Nederland. Gisteren verscheen een kritisch rapport waarin staat dat de omroep zich niet houdt aan de journalistieke normen. Zo houdt Ongehoord Nederland zich niet aan hoor en wederhoor en gebruikt de omroep feiten en meningen door elkaar. Minister Letschert noemt die conclusies zorgelijk, maar volgens haar is er geen juridische basis om in te grijpen. Ze zegt dat de omroep bijdraagt aan de pluriformiteit van de NPO en zegt dat dat voor haar ook een belangrijke conclusie is. Arme gezinnen kunnen in de problemen komen door een Europese CO2-heffing, waarschuwt het Planbureau voor de Leefomgeving. Vanaf 2028 moet iedereen betalen voor de uitstoot die veroorzaakt wordt door het gebruik van gas, benzine en diesel. Die extra kosten zijn er niet voor iemand die bijvoorbeeld een elektrische auto heeft. Maar niet iedereen kan die overstap betalen. Het PBL zegt dat de overheid deze gezinnen moet helpen. Mensen die een kaartje hadden voor het afgelaste festival Music On in Amsterdam kunnen hun geld terugkrijgen. Ze hebben ook de mogelijkheid om een ticket in te zetten voor de editie van volgend jaar. Het festival werd afgelopen zaterdag afgelast omdat de gemeente Amsterdam op het laatste moment de vergunning introk. De veiligheid van de gebruikte feesttent kon namelijk niet worden gegarandeerd. Het weer, vooral in het noordoosten nog enkele buien. Op andere plekken is het droog bij een graad of 6. Morgen zon en wolken. Het blijft op de meeste plaatsen daarbij droog. En het is niet warmer dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.